0: zondag op het NOK FM 100 MHz.
1: Nu moet je de stemmen kiezen maar zout.
2: Mag je om nog met mij op de klimaat die in mijn merk Nu ja, kastloni zeg in jullie raktesselloni. Uitlokkot kolingiluanik onnuakkotlumachloniki is sangat in de rapport. En nu raak u jazik en jazik secondimometer afvinderpinga zoet. Dunga nu zoekkessus raktessa.
1: Wer oezek een vonnuk?
2: Zie je staat een 5 mei in vulje TMI. Skuut weer met lid zool. Tautemperatuur op plus 9 graden. En nettemperatuur op plus 2 graden. Vind we komen van zuidoost met windstoot op tot 8 meter per seconde.